Wekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt acht retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert drie vluchten naar Lissabon en drie naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.

0: Het lood van Stijd, Waad en Waan.
1: RTV NOF.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voorman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij gisteren alweer ontslagen na onthullingen van NSC over zijn lidmaatschap. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. Na de Tweede Kamer is er nu ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Volgende week wordt er pas echt gestemd, maar tijdens een debat van gisteren werd al duidelijk dat de wet het gaat halen. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om homoseksuelen en transgenders onder dwang therapie of gebedsgenezing te geven om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te veranderen. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn gisteren twee mensen omgekomen. In het land is een grote bezorgdheid over de plannen, omdat er in Kenia nog geen besmettingen zijn vastgesteld. De demonstratie verliep erg grimmig. Honderden mensen gingen massaal de straat op, staken autobanden in brand en blokkeerden wegen in het noordwesten van het land. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen al op zo'n 50 centimeter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Soms vulden de archeologen wel 15 kratten per dag met gevonden schatten. Franse media hebben het over de opgraving van de eeuw. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien, lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Walterswaard.
4: Nou, bentjes, dik hier wat doei.
3: En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid.

0: NIV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. En bij opgravingen in de Notre-Dame in Parijs hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Het weer nog, vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Buitengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren in april. Het grootste conflict ontstond nadat de Verenigde Staten een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur namen. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. Milieudefensie wist al in 2021 dat directeur Donald Pols in zijn studententijd voerman was van een extreemrechtse beweging in Zuid-Afrika. Pols had het bestuur destijds zelf ingelicht. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek aan bij Milieudefensie om directeur te worden bij Tata Steel. Na één dag werd hij alweer ontslagen na onthullingen van NRC over zijn lidmaatschap van de racistische club. Pols noemt die ideeën in de krant inmiddels foute standpunten. En bij opgravingen bij de Notre Dame hebben archeologen honderden bijzondere voorwerpen gevonden. Daaronder zijn een munt uit de 4e eeuw en potscherven met mysterieuze inscripties. De eerste voorwerpen lagen op zo'n halve meter diepte, maar ook 4 meter lager vond het team nog steeds sporen uit het verleden. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u

0: welkom hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratelvandewarm.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
9: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
10: Oeh.
9: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
10: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
9: Raadsma?
10: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
11: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
12: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
13: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.
12: Baarsma zitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoeg van het Streeknijs van RTV NOF. De Leiden Needbrugge biedt de Alsmerpoortbrug in Dokkum. Het obstakel van in totaal 64 ton waat in 12 dielen pleert door een grote kraan oer de Noordergracht hinnen. In dik 12 uur tiert waat de Needbrugge van haast 28 meter lang op zijn plaklijn. Maar zo rap als de pleertsing ging, zo ingewikkeld wie de omringen deze dag.
2: Nou, uiteindelijk gaat het erom om de binnenstad bereikbaar te houden. Zodat iedereen wel weet, ja, ben we met de eerste met Poortbrugge bezig. Die gaan we volledig slopen. Nou, dan zit met de toegankelijkheid, de veiligheid, de bereikbaarheid van de binnenstad. En daarvoor hebben we echt een noodbrugge bezig. Omdat de oren toegangspoorten, ja, dat eigenlijk te liets binnen, de dikjes ben te liets.
1: De nieuwe brugge moet er in het varier van volgend hier in lezen. De politie had snijden jongen zo'n vertochten onhouden naar een vluchtpartij in Noordburgen. Neffens meerdere omstanders ontstond de ruzie naar een confrontatie tussen een groep inwoners van Noordburgen en drie Syrische malen. Een van haar rekken verwoende en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het onderzoek belagen een groep malen vanuit een auto, zowel de slachtoffers als de politie. Bij extra politie werd de situatie onder controle gebracht, er binnen geen wapens voen. Er komen 800 mini koningskaaien als Stadsburg omtinken om Koningsdag 2026. De omtal verwijst naar de lengte van de route die door destijds rondwaart. Neffensmaker Ben Pasma ontstond het idee nadat een talgrutte balsteen verdwenen wien.
3: De laatste variant hier te meiden dat er een ondersteen verdween binnen. Toen zijn wij van, nou, als die interesse er is, dan is het misschien wel leuk om een laatste variant te meiden. Net die grote, maar de laatste variant die de meesten dan herkennen als ondertekenen onder het hele Koningsdag verhaal.
1: De mini-uitviering is van gravière messing met een beschermlaag en wordt leveren in een speciale verpakking. De balsteen binnen intussen op meerdere plakken in de stad te krijgen. De werkinrichting van de vastritten in de Westerrijn rint vertraging op. Door het letterverliezen van kabels en leidingen scoren werkzaamheden van juni naar november 2026. De extra tier werd gebruikt om het ontwerp verder uit te werken. Het plan verzocht een 30 km zone, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, extra green en veilige kruispunten. Ik wil de uitvoering beter afstemmen op bewoners en ondernemers, zodat winkels bereikbaar blijven bij de werkzaamheden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
4: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
6: Het Noordoost-Friesland.
0: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.

0: kwartiertjes. Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
9: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
13: Tromeesje mij in beheining.
14: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
12: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
15: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
16: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
18: SGmaatwerk.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. De psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ-zorg zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken. Dat blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner als een soort overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialisten. En in een appartement in Amersfoort is gisteravond brand uitgebroken na een explosie. De brandweer moest een gewond persoon uit het gebouw halen. Het ging mis rond 8:30 in een flat aan de Everard Meisterweg. Door de harde knal raakten meerdere panden beschadigd. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
23: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
24: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme

0: tomaat. Of wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
1: Meer info op hetratenvandewarren.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
1: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
10: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
9: Schitterend!
11: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
9: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
12: Bakken. Zullen we even op een stoel?
13: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
12: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
8: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Trommeestje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
20: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
22: Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. De onderzoekers werden in januari al onderschept op het vliegveld na een reis door de Republiek Congo. Bedrijven die te weinig personeel kunnen vinden gaan steeds meer automatiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Hoe dat er in het echt uitziet verschilt per sector. In de bouw of industrie waar echt spullen worden gemaakt zetten ze bijvoorbeeld vaak snellere en slimmere machines neer. En het probleem is groot, want maar liefst 2 op de 3 bedrijven in Nederland heeft last van het personeelstekort. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in een van de heftigste gevechten sinds het staakt het vuren. Het grootste conflict ontstond nadat Amerika een Iraanse militaire basis vlakbij de straat van Hormuz onder vuur nam. Ondanks de aanvallen schrijven Iraanse media dat de gesprekken tussen Teheran en Washington nog steeds bezig zijn. En dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen het mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige

0: zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema? Voor al jouw mighty dreamen.
13: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had snijden jongen zo'n vertochten onhouden naar een vluchtpartij in Noordburgen. Neffens meerdere omstanders ontstond de ruzie naar een confrontatie tussen een groep inwoners van Noordburgen en drie Syrische malje. Hier van haar rekken verwoenen en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het onderzoek belagen een groep malje vanuit een auto, zowel de slachtoffers als de politie. Maar extra politie werd de situatie onder controle gebracht, er binnen geen wapens voen. Er komen 800 mini koningskaaien als stadsbeur ontdekken op Koningsdag 2026. De ontal verwijst naar de lengte van de route die door destijds rond waard. Neffensmaker Ben Posma ontstond het idee nadat een tal grote balsteen verdwenen wien.
2: De laatste variant hier te meiden dat er een aantal steen verdween binnen. Toen zijn wij van, nou, als die interesse er is, dan is het misschien wel leuk om een laatste variant te meiden. Net die grote, maar de laatste variant die de meesten dan herkennen als ontdekken aan het hele Koningsdag-verhaal.
1: De mini-uitviering is van gravière messing met een beschermlaag en wordt leveren in een speciale verpakking. De balsteen binnen intussen op meerdere plakken in de stad te krijgen. De werkinrichting van de vastritten in de Westerrijn rint vertraging op. Door het letterverliezen van kabels en leidingen scoren werkzaamheden van juni naar november 2026. De extra tijd werd gebruikt om het ontwerp verder uit te werken. Het plan verzocht een 30 km zone, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, extra green en veilige kruispunten. Ik wil de uitviering beter afstemmen op bewoners en ondernemers, zodat winkels bereikbaar blijven bij de werkzaamheden. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland.
4: RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Has die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Bouwkje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stielend.

0: Toekencamera.nl.
1: Mijn Toekencamerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedril. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Binnen Jo op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
0: WOQS.nl.
3: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? depannenkoektrein.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
16: De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker thuis wilde dieren opvangen. Ze zien dan bijvoorbeeld een egeltje of een haasje dat er zielig uitziet en nemen dat mee. Volgens de organisaties is dat een trend die groter wordt door sociale media. Om dit aan te pakken starten verschillende wildopvangen deze week een landelijke campagne. Ze willen mensen op die manier waarschuwen voor de risico's van het zelf opvangen van wilde dieren. Een Nederlandse viroloog en een collega uit Cameroen zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het smokkelen van flesjes met het mpox-virus. Het duo nam het uitgeschakelde virus mee vanuit Afrika en loog hierover op het vliegveld van Detroit. Dat meldde de FBI in een Amerikaanse rechtbank. De onderzoekers werden in januari al onderschept op de luchthaven na een reis door de Republiek Congo. En de psychische hulp bij de huisarts werkt niet goed genoeg. Dit soort lichte GGZ zorgt er op de lange termijn niet voor dat mensen mentaal gezonder worden of gewoon kunnen blijven werken, blijkt uit onderzoek. Ook worden de wachtlijsten voor de normale GGZ er niet korter door. Ongeveer 1 op de 5 patiënten gebruikt de praktijkondersteuner nu als een soort van overbrugging. Ze krijgen daar hulp terwijl ze eigenlijk wachten tot ze aan de beurt zijn bij de specialistische zorg. Het weer nog. Vanochtend vallen wat buien lokaal met onweer, maar er zijn ook zonnige momenten. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag komt het plaatselijk tot een bui, maar er zijn ook droge perioden met zon. Het wordt 18 graden aan zee tot lokaal 21 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
18: Wij onderhouden
19: en verkopen
18: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
17: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
17: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
18: in Ford en Opel.
21: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En

0: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
1: tdnoord.nl.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: Pakken. Zullen we even op een stoel?
6: Baasma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had een 41-jarige man uit de griep oppakt die in het onderzoek naar de deur van een vrouw in een wenning onder de gele kamp in het dorp. De aanhouding vond Arune Mandje plak op het station in Ljouwert. De vrouw werd op toen 21 mei libbelings ontroffen. Dat zorgde toe voor een soort onrest in de buurt. Meerdere politie-eenheden en rechercheurs dienen wie het weinig onderziek. De man werd ervan vertocht mogelijk nijlitten te hebben om op het tijd help te verliezen. Uit onderziek toch bleken dat er naar alle gedachten nog iemand in de wenning onwezig wie op het moment dat de vrouw verstoor. Dat leidde tot de aanhouding van de 41-jarige man. Wat de krekbaat is, wordt nu nog onderzocht. Ook de deertsoorzaak van de vrouw is nog net versteld. Arun Wiekein wie het weer onrestig in Noord-Burgum. Bij een vjochtpartij snijdt de jongen binnen Sommeesken aanhouden in een persoon rekken sabot verwoenen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Theo Visser, teamchef van de politie in Noord-East-Friesland, vertelt toe wat er nou krekbaat is snijdt de jongen langs de Riekstritwei bij Kattebra.
2: Er komt een auto aanrijden, er stappen 7 personen uit en die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet, wilden dat afschermen en zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk de collega's waren maar met z'n tweeën. Dus die hebben toen een gelijk assistentie collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt. Ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie collega waren er al heel snel andere collega's ter plaatse. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
1: Bij een drugscontrole op de pier in Holwert is een persoon aangehouden na de vingst van een grote partij cocaïne in een auto. De controle werd vreed uitgevoerd door politie, handhaving en de douane. In totaal binnen 139 mensen controleren waarbij het meerdere overtredingen vastgesteld waren. Ze waren in 3 gevallen softdrugs aangetroffen en 2 keer harddrugs. Er kregen iemand een boete voor het bezit van illegaal vuurwerk. De grote vangst kwam uit een controle van een auto. Daarin trof de politie een soort cocaïne aan. De bestuurder werd voortdurend aangehouden en werd ook vertocht van het rijden onder invloed. Bij een daaropvolgende huiszieking is nog meer drugs voor. Het onderzoek rint nog. En tot zover het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0412-4412-02.
0: RTV NOF.
3: Ekin, jester maar, stien eens keer en hoort.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter... maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
7: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
10: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
11: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen bij demonstraties. Een belangrijk punt is dat zij eerder de kans moeten krijgen om een protest te verplaatsen naar een andere plek. Daarnaast wil het kabinet de regels aanscherpen zodat demonstranten sneller kunnen worden vervolgd. Dat geldt bijvoorbeeld als ze spullen vernielen of als ze snelwegen en spoorwegen blokkeren. Om de bussen in Utrecht deze zomer rijdend te houden, ondanks het chauffeurstekort, gaat Transdev chauffeurs extra betalen. Sinds deze week krijgen buschauffeurs die extra uren maken 170% tot 200% uitbetaald, dat meldt RTV Utrecht. De vervoerder waarschuwt in een intern document alvast voor een uitdagende zomer. De wereldwijde hulpverlening heeft veel last van de crisis in het Midden-Oosten. Door de stijgende brandstofprijzen en de spanningen bij de straat van Hormuz zijn er grote logistieke problemen. Volgens UNICEF raakt dit vooral kinderen in crisisgebieden. Hulpschepen moeten nu vaak helemaal omvaren via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor komen hulpgoederen wel 2 tot 4 weken later aan. En een akkerbouwer uit Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van in totaal 500.000 kilo. Het gaat om teler Hendrik-Jan Koetsier. Hij wilde niet dat zijn aardappels werden weggegooid en sloot zich daarom bij de actie No Waste Army. Via dat initiatief kwam hij in contact met Oekraïne. De grote vrachtwagen rijdt niet helemaal door naar de hoofdstad Kiev, want dat is te gevaarlijk. In het westen van het land nemen kleinere busjes de aardappels over om ze daarna naar de opvangcentra in het oosten te brengen. Het weer nog. Na een aantal buien is het tijdelijk droog. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 20 graden. Later vanmiddag valt in het zuidwesten wat regen en die trekt naar het noordoosten. En tot zover het nieuws.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
1: WOQS.nl.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
8: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
1: WOQS.nl.
9: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: De pannenkoekrein!
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? De

0: Peppe. Mike, ik ben Peppe op de stoel.
1: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
0: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had een 41-jarige man uit de griep oppakt in het onderzoek naar de deur van een vrouw in een wenning onder de gele kamp in het dorp. De aanhouding vond Arun een mandje plakken op het station in Ljouwert. De vrouw werd op toen 21 mei libbenleers ontroffen. Dat zorgde toe voor een soort onrest in de buurt. Meerdere politie-eenheden en rechercheurs dienen wie het weinig onderziek. De man werd ervan vertocht mogelijk nijlitten te hebben om op het tijd help te verliezen. Uit onderziek doch bleken dat er naar alle gedachten nog iemand in de wenning onwijzig wie op het moment dat de vrouw verstoor. Dat leidde tot de aanhouding van de 41-jarige man. Wat de krek baat is, wordt nu nog onderzocht. Ook de deedsoorzaak van de vrouw is nog net versteld. Arun Wiekijn wie het weer onrestig in Noord-Burgum. Bij een vjochtpartij snijdt de jongen binnen zo'n meisje aanhouden. Een persoon rekke sabot verwoenen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Theo Visser, teamchef van de politie in Noord-Friesland, vertelt toe wat er nou krek baat snijdt de jongen langs de Riekstritwei bij Kattenbra.
2: Er komt een auto aanrijden, er stappen 7 personen uit. En die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet. Wilden dat afschermen. En zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk de collega's waren maar met z'n tweeën. Dus die hebben toen een gelijk assistentie collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt. Ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie collega waren er al heel snel andere collega's ter plaatse. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
1: Bij een drugscontrole op de pier in Holwert is een persoon aangehouden na de vies van een grote partij cocaïne in een auto. De controle werd vreed uitvierd door politie, handhaving en de douane. In totaal binnen 139 mensen controleren, waarbij het meerdere overtredingen vastgesteld waren. Ze waren in 3 gevallen softdrugs aangetroffen en 2 keer harddrugs. Er kregen iemand een boete voor het bezit van illegaal vuurwerk. De grote vangst kwam uit een controle van een auto. Daarin trof de politie een soort cocaïne aan. De bestuurder werd voortdurend aangehouden en werd ook vertocht van het rijden onder invloed. Bij een daaropvolgende huiszieking is nog meer drugs voen. Het onderzoek rint nog. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilt meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-12-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
0: Het loert van de Waarden. RTV NOF.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
3: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
4: Oeh.
5: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
6: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
5: Raadsma?
6: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
7: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
2: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
4: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
1: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
2: Herbert Voerstrum.
3: Herbert Voerstrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbertvoerstrum.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het kabinet wil met de Tweede Kamer praten over alternatieven voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. Op het plan kwam veel kritiek, onder andere met betrekking tot de uitvoerbaarheid. Ministers Pieter Heerma en David van Wil onderzoeken nu een voorstel om gezichtsbedekking mee te laten wegen bij het opleggen van zwaardere straffen. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. En de gemeente Terschelling trekt 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven, dat meldt Omroep Friesland. De bijdrage van de gemeente stijgt daarmee naar 23 miljoen euro. De opknapbeurt is nodig vanwege de slechte staat van de kade en zinkgaten in het havengebied. Het Rijk investeert ook mee. De totale kosten worden geraamd op 68 miljoen euro. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
14: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me gaan.
15: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
14: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
15: tdnoord.nl.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
14: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
15: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
17: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
18: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
19: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
18: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom

0: Johnny Walterswaard of surf op autobedrijfboersma.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Paken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij. Er zijn drie verdachten aangehouden. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Over slachtoffers of oorzaak is nog niets bekend. En de Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamswijziging van GroenLinks PvdA naar Pro. Lokale partijen met dezelfde naam vrezen verwarring bij kiezers. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Als die door nog net vervangen, we hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
4: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
5: Oeh.
4: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
5: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
4: Raadsma?
5: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
6: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
14: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste vier maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door roodrijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is de afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield drie verdachten uit Rotterdam aan van 20, 17 en 16 jaar. Rond de plaats van het incident was het enige tijd onrustig. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de naamsverandering van GroenLinks PvdA naar Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met PRO in de naam vreesden verwarring bij kiezers en stapten naar de rechter. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat het om een landelijke registratie gaat. Lokale stembureaus beoordelen zelf eventuele naamsverwarring bij lokale verkiezingen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.

0: Nieuws.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorbij Santje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Arun Wiekai wie het weer onrestig in Noord-Burgum. Bij een vjochtpartij snijdt de jongen binnen zo'n meisje aanhouden in een persoon rekken sabot verwoenen dat hij naar het ziekenhuis moest. Het gaat om een conflict tussen Syriërs en inwoners van Noord-Burgum. Theo Visser, teamchef van de politie in Noord-Friesland, vertelt toe wat er nou krijgt baden snijdt de jongen langs de Riekstritwei bij Kattenbra.
2: Er komt een auto aanrijden, er stappen 7 personen uit en die hebben het gemunt op die 2 andere jongens. Dus de collega's hebben die 2 jongens uit bescherming in de politieauto gezet, wilden dat afschermen en zijn toen zelf belaagd. Nou, uiteindelijk de collega's waren maar met z'n 2. Dus die hebben toen gelijk assistentie collega gevraagd. Maar ondertussen moesten ze ook de jongens en zichzelf verdedigen. Hebben ze de wapenstok gebruikt, ze hebben gedreigd met een taser. En uiteindelijk is dat weer gelukkig weer wat onder controle gebracht. Omdat naar aanleiding van die assistentie collega waren er al heel snel andere collega's te plaatsen. Nadat de assistentie, de eerste auto's erbij kwamen, is de situatie relatief rustig verlopen. Het werd onder controle gebracht. En uiteindelijk zijn al die 7 personen aangehouden ter zake openlijke geweldpleging. Ja, en ook uiteindelijk voor het belagen en het ook verwonden van van de politieagenten. Want 1 collega heeft ook daadwerkelijk verwonding opgelopen.
1: Bij een drugscontrole op de pier in Holwert is een persoon aangehouden na de vinst van een grote partij cocaïne in een auto. De controle werd vreed uitgevoerd door politie, handhaving en de douane. In totaal binnen 139 mensen controleren waarbij het meerdere overtredingen vastgesteld waren. Ze waren in 3 gevallen softdrugs aangetroffen en 2 keer harddrugs. Er kregen in een boete voor het bezit van illegaal vuurwerk. De grote vangst kwam uit een controle van een auto. Daarin trof de politie een soort cocaïne aan. De bestuurder werd voortdurend aangehouden en werd ook vertocht van het rijden onder invloed. Bij een daaropvolgende huiszieking is nog meer drugs voor. Het onderzoek rint nog. De politie had een 41-jarige man uit de griep oppakt in het onderzoek naar de deur van een vrouw in een wenning aan de Gele Kamp in het dorp. De aanhouding voelde haar een mandje plakken op het station in Ljouwert. De vrouw werd op toonsje 21 mei libbenleers aantroffen. Dat zorgde toe voor een soort onrest in de buurt. Meerdere politie-eenheden en rechercheurs dienen wie het weinig onderzoek. De man werd ervan vertocht mogelijk nijlitten te hebben om op het tijd help te verliezen. Uit onderzoek toch bleken dat er naar alle gedachten nog iemand in de wenning onwijzig wie op het moment dat de vrouw verstoor. Dat leidde tot de aanhouding van de 41-jarige man. Wat de krek baat is, wordt nu nog onderzocht. Ook de deertsoorzaak van de vrouw is nog net versteld. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0412-44-12-02.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
5: RTV NOF.

0: but we carry on.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets.
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
11: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Israëlische aanvallen op Libanon zijn vandaag voortgezet met onder meer luchtaanvallen op de stad Tyrus, waarbij volgens Libanese media 6 mensen zijn gedood. Ook was er een droneaanval op een auto bij Beirut. Israël meldt daarnaast een projectiel uit Libanon te hebben onderschept. De spanningen volgen op bemiddelingspogingen van de VS, waarbij een tijdelijk bestand met Hezbollah werd aangekondigd. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. In een weiland in het graafschap Devon in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend een helikopter neergestort. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en meerdere wegen zijn afgesloten. Britse media melden dat het mogelijk om een helikopter van de Britse marine gaat, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Over slachtoffers of de oorzaak van het ongeluk is ook nog niets bekend. Het weer, wisselvallig, met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
17: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
16: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
18: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
8: Schitterend!
19: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baas.

0: Bruna.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022, waarbij 4 mensen omkwamen. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. En het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.
2: En for love's sake, each mistake, oh.

0: in hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
6: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
9: De Friese Motorfiets!
8: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
10: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
10: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
8: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
1: Oeh.
0: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
1: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
0: Raadsma?
1: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
2: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Fjouwer Oeren.
6: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. In Spanje zijn de afgelopen maand het hoogste aantal hittegerelateerde sterfgevallen ooit geregistreerd voor die maand. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Meer dan 100 personen zouden zijn overleden door de extreme hittegolven die grote delen van het land troffen. Vooral ouderen zijn daarbij kwetsbaar. Experts waarschuwen dat hitte door klimaatverandering steeds vaker tot ernstige gezondheidsproblemen leidt. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het aantal verkeersovertredingen is in de eerste 4 maanden van dit jaar met 13% gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden bijna 2,6 miljoen overtredingen geregistreerd. Vooral door rood rijden en telefoongebruik achter het stuur namen sterk toe. Te hard rijden blijft veruit de meest beboete overtreding met ruim 1,8 miljoen gevallen. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
3: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: aan de Kooilonen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden.
2: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
1: Oh, 11:30.
8: Hocus pocus. Time for focus.
9: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
10: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshine.
10: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Op de A58 bij Moergestel reed vanochtend een automobilist slingerend over de snelweg. Ze was onwel geworden. Twee vrachtwagenchauffeurs grepen in door het achteropkomende verkeer af te remmen en de auto gecontroleerd tot stilstand te brengen. De vrouw werd daarna naar het ziekenhuis gebracht. Door het snelle optreden van de chauffeurs is mogelijk een ernstig ongeluk voorkomen. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 21 mensen omgekomen. Volgens Indiase media zijn er veel buitenlandse gasten onder de slachtoffers. Meer dan 40 mensen zijn gered en naar ziekenhuizen gebracht. Meerdere mensen sprongen in paniek uit ramen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het weer wisselvallig met wolkenvelden, af en toe zon en een enkele bui. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust matig tot vrij krachtig. Aan het eind van de middag gaat het in het zuidwesten regenen. De middagtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Peppe, maak ik ook bij Peppe op de stoel?
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
2: baarsmazitcomfort.nl.
0: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
10: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. Daarvoor heeft de EU een nieuw plan gelanceerd. De Europese Commissie heeft voorgesteld een procedure te starten tegen Bulgarije, omdat het begrotingstekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. En het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van een snelboot na de dodelijke aanvaring op de Waddenzee in 2022, waarbij 4 mensen omkwamen. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Europa moet onafhankelijker worden van de Verenigde Staten en Azië voor wat betreft de productie van chips. De Europese Commissie lanceert daarom de Chips Act 2.0. Tot 2035 is hiervoor 120 miljard euro aan extra investeringen nodig. Brussel focust daarbij op AI en datacenters om de vraag naar Europese chips te stimuleren. Momenteel komt nog maar 10% van alle chips uit Europa. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Het OM heeft in hoger beroep een taakstraf van 240 uur geëist tegen de kapitein van de snelboot na de dodelijke aanvaring met een watertaxi op de Waddenzee in 2022. Daarbij kwamen 4 mensen om. Ook is een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een beroepsverbod van 4 jaar geëist. Volgens het OM voeren beide schepen te hard. Dan nog het weer. Bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15

0: 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
4: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn alle drie bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn twee mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. En de Europese Commissie heeft voorgesteld een procedure te starten tegen Bulgarije omdat het begrotingstekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Meer dan 56.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen door een technische fout. Volgens de Algemene Onderwijsbond zorgt dit voor onrust bij leerlingen die vandaag hoopten de uitslag te krijgen. Docenten hebben alle betrokken leerlingen vandaag geïnformeerd over de vertraging. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5e overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. De Europese Commissie stelt voor om een procedure te starten tegen Bulgarije. Het land voldoet volgens de EU niet aan de begrotingsregels, omdat het tekort boven de toegestane grens van 3% van het BBP ligt. De procedure kan leiden tot verplichtingen om het tekort te verlagen en extra toezicht vanuit Brussel. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
15: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
16: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijs Santje in Waterswaard.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl.

jullie even zelfs hoorden van iemand wie nog niet zo makkelijk wist. Toen brutst mijn moeder alsof het niet wie de waardste nijf en dat mens.

Ja, ja, harkers, goejoen. Het is weer tijd van Leefde van Muziek. Ja, wat een prachtig mooie live uitvoering van U2. I still haven't found what I'm looking for. Ja, dat is echt de Leefde van Muziek. Dat viel je toch dit live nummer heen. En dit is een live video in, volgens mij weer dit in Frankrijk. En 14 jaar geleden alweer. En ik vind het nog steeds een van de mooiste nummers van U2. Ja, het is weer waar dit jongen. Tijd van Leefde van Muziek. En we zijn alweer mooi eentje op reis. Kretsen zoals begin ik altijd met Sjoerd en Sa. En van Jan en mij, Latte Broersma. En het prachtige mooie nummer Viewer. En ik zie Eagles met Hotel California. En we hebben Uitgerit Wiersma met Vardij. En dat is een nummer. Ik denk schreun toch Chris Norman van Smokey. En ik vind het een hele mooie uitviering van Griet. Echt heel leuk. En wat mooi dat Griet Vleenwieke zaterdag, ja, dat ze in het winkelcentrum in Dam woont, waar haar eerste optreden dwam mocht. Prachtig mooi, meisjoeken. En helaas, wie ik ergens oors en koeken net bijwijzen, maar ik ga alle mooie filmpjes zien. Prachtig mooi. En ik zal zien, als ze jutters morgen ergens even weer, je misschien eens een bij mij ons komen willen. En dan geef het weer fijn haar natuurlijk oude muziek. Want ja, Griet is toch, onze Frieske jongeres, mij, Anneke Dauma natuurlijk, kijk wat dat met toch. Ja, de twee vrouwen die we kennen van al hun mooie hits. Even zien wat ik nog meer. Ik hier de Monkees, mij Daydream Believer. Echt zo'n heerlijk nummer. En ik hier Patti Smith en People Have The Power. Ja, dat vind ik zo'n nummer. Ja, daar kreeg ik dan altijd een beetje de kriebels van. Ik weet net echt net wat. Dus de hele wereld die steert volgens mij helemaal op een kap. Ik snap er al hier even niks meer van. Het is kret of begrippen van wanden net meer. En willen we het in wanden erop zetten. Het is, ik ga echt zoiets, wow, dit maakt stapje, mensen. Want waar gaat het heen? Maar ik bleef positief. En ik dacht niet zo'n nummer. Ik denk, ja, dat kan ik net even litten om die noot te draaien. En dat is een nummer van John Lennon en het mooie Imagine. Volgens mij komt het er. Ja.

0: Ja, nou, ik zou natuurlijk even John Lennon draaien. En dat staat er heel mooi, John Lennon, Imagine, Jontje Jensantig. Nou, ik jij de foto niet en al, ik denk, wow, dit is net uw John Lennon, maar dat maakt het al hier niet uit. Dit wie Luciano Pinto. Nou, hij moest dus weten dat er, van Janne Jerebi, RTV, NOF, op de Frieske Radio weer. Nou, ik zal hem straks eens even opzoeken. Misschien had er wel, wel Facebook, maar goed, het gaat ik even om de inhoud van dit feske. En stel u eens voor dat we weer eens een keer een liets beetje in vrede mijl kwaar. In ieder geval dat we een wander accepteren. En dat we net zo tjennemander ingaan. En ik weet, er wordt een hele soort ondien. Dat we dat ik mij al qua doggen. Maar laten we proberen je positief te denken. En laten we dat al je naar het prachtige mooie universum sturen. Naar onze grote schepper. En dat we ophouden. Want het lijkt het wel dat het nog nooit zo slim best is als dat het nou is. Maar oké. Wie bleven natuurlijk het eigenlijk houden op het mooie alle jaar. Ja, dus dat weer even een heel verhaal. Werk je even verder mij. Maar dat weer net een goeie. Nee. Nou ben ik weer vierzend er ook bezig. En dan komt het weer net goed. Ik zie je dit nummer. En die draai ik vaker. Maar dat komt nou even net goed uit. Ik snap even net hoe dat iedere keer kan. Maakt het niet uit. Ik draai even Kate Bush. My The Man With A Child In His Eye.
1: He's here.

Ja, ja. Dit weer Jantina Kempenaar. Een paar weken in weer ze hier. En even te vertellen hoe haar CD-presentatie van dit prachtige mooie feske feest met ons mee. En het is lekker een meezinger. Dus Jantina doet juist hartstikke goed. Ze gaat als een trein. Dus hoe mooi is dat? Prachtig, ja. En ze bewekkel werd ze wat om het einde van het tweede uur geleverde van muziek kwam. Want ik hier nog Suzy Quattro en If You Can't Give Me Love en Kate Bush, My The Man With A Child In His Eyes. Nou, tot aan reclame en ijs draai ik nog eventjes Colin en Rico en We Are One. En er mag gedanst worden. Woep.

0: hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
11: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Een zeldzame papegaaiensoort die bijna een eeuw nauwelijks was gezien, is opnieuw ontdekt op het Indonesische eiland Buru. Onderzoekers vonden minstens 9 exemplaren van de blauwvoorhoofdlorie in een afgelegen bergbos. Ook werden voor het eerst geluidsopnames van de vogel gemaakt. De ontdekking biedt nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en bescherming van de soort. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. In de Zuid-Italiaanse regio Calabrië zijn 2 mannen gearresteerd na de viervoudige moord op arbeidsmigranten die levend zijn verbrand in een bestelbus. Volgens de politie werd brandbare vloeistof naar binnen gegooid en werd het voertuig in brand gestoken. 4 mannen kwamen om, een 5de overleefde met brandwonden. De slachtoffers werkten in de landbouw en kwamen uit Afghanistan en Pakistan. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Jesus will lead us home. En dat is wel een, bij mij dus wel een vers. Vind ik wel een hele mooie uitspraak. Prachtig mooi noemen. The Stars van Sarah Smith. Heerlijk. Ja, alle weken draai natuurlijk van deze Canadese genres een mooi noemer. En ik van u is Canadees met de Frieske roots, Colin en Rico. En we are one. Ik heerlijk. En ja, het zinnenlicht of het skin. Ik ben nee, ik even precies in. Ergens een jongetje. 20 en 21 juni. Dan is er hier ergens. Ik denk Gaasterloon die kant nu. Een prachtig mooi festival. En daar komt Carl en ik. Ik zal even zien. Na je weekend dan zal ik daar even wat meer over vertellen. En maar ik kom even net met ze het op de naam hoe het heet. Ik hier. This too shall pass, fearless soul. Ja, wat is dat een prachtig mooi noemen. Kreeg ik een hele leuke soort reacties op. Van Klaske, wow, wat is dat een mooi noemen. En waar ben dat? Ja, nou, dan jou ik hem maar even terug. Werd ze het vinden kennen. En ik hier, the shirts, my tell me your plans. Ik, een prachtig mooi noemer. Uit de jaren 70 werk een hele soort mooie ontdekkingen aan haar. Ja, Annie Golden. Wat een bijzondere zangeres wie dat. Ze hier altijd een stukje kauwgom in de molen. En ja, altijd. En een heel soort vond dat dan eigenlijk net leuk. Nou ja, je zei dat dat in een keer zat. Dat had ik nodig. Dus wie kon haar net was dan mij een stukje kauwgom in de molen. Ik hier Rutty Foster. Ja, maar een hele gouden ouwe van Sam en nog een Thomas. God, wat ben ik wel geweldig op dreef van Janne. Maar goed, in ieder geval, hold on, I'm coming. Ja, waar ken hem net? Echt zo'n nummer was net op stilsteen bij de orkest. Prachtig. En ik hier nog een nummer. Ja, ik al wel heel wat jaren alleen. Maar Sjoerd en Sieberijn, wie dat toen nog? En nu Sjoerd op de kagon. En ja, wij grip op een wien. Dat is een noemer wat Sjoerd Klaas, ja, vier zijn tante skreun had. Heel wat jaren had haar tante ergens mee bezig geweest. En op een gegeven moment, ja, dan houdt dat op. En hoe mooi is dat, dat iemand dan zo'n goed noemer schreeuwen kan. Die het voor diezelf echt ieder wordt. Nou, dat ik echt meer wat ik zong. Ja, en gelukkig ga ik deze opname. En dat is een opname bij Noorderwien Live. Bij dus Willem Waardpik. Ja, de Vrede Medius. Ach, wat denk ik daar nog vaak. Waarom? Wat wie dat een mooie tijd. Alle Vrede Medius van 1 tot 4. De mooiste live artiesten. Uit het Boeteloon. En uit het ja, heel Nederland. En je natuurlijk een hele soort artiesten. Je buurt uit Friesloon. Dit bij Willem een podium kregen. Ja, het is nou al hier wat verloren, maar de herinneringen die blijven. En zo haal ik ook alle weken een tip van Dick van der Heijden. Ja, uit Zeelandwaai, prachtig mooi, daardoor werk ik al heel wat jaren. En dit keer had er kozen naar. En hoe is het mogelijk? Is echt een van mijn favoriete nummers. En dat komt ook uit een van mijn favoriete films, Her. En ja, daar spelen dus ook Annie Golden in. Hoe is mogelijk, net mooi. En ja, dit is al uit de jaren 60. Want toen wie er eigenlijk ook al een musical her. En The Fifth Dimension. En die zong het verske Aquarius. En Let the Sun Shine In. Hier binnen ze. En ja, geniet lekker. Is een prachtig mooi nummer.

Prachtig. Catherine Gregg en Brian Willoughby. En All the Way to Denver. Heerlijk. En ja, mijn wens die komt er misschien toch nog uit. Misschien komen ze in het orenjaar 2022. Dat ze dan even weer naar Nederland en Friesland komen. Dus in kwart hebben we daar een gesprekje over. Hoe mooi is dat weer? Leefde van muziek. Ik al een paar hier draai ik alle weken. Ja, Catherine Gregg en Brian Willoughby. Ik hier nog de Rolling Stones, My Miss You. En de kracht van de liefde. En die ga ik natuurlijk even draaien van mijn vriendin Van Ellie. En ik hier The Seekers, My I'll Never Find Another You. En ja, in gedachten ben ik even bij twee hele leven mensen die ik ja, toch een heel diep daal gingen. Maar ik weet dat dit een feske is voor hun twaan. Ja. Hoe mooi is dat? Muziek. Ja, schitterend. Aanzien hebben we trouwens nog twee uurtjes de smachtwacht. Dus ik zou zeggen, blijf lekker hangen. En ja, vleine weken heb je natuurlijk Volkert Hans Talsma. En ik draai Sinaia single. En Ariana, hoe mooi is het? Wat hebben we het gezellig gewoon. En ik sluit je lekker met jou. En ik zou zeggen, tot een nieuwe weken. Dan haak ik een gast. En dat is Frans van der Borg, de toetsenist van Rood. Leuk, je hebt even hele mooie herinneringen op, hè. Ont nieuwe weken. Doeg!

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op jochen oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten willen minder vliegtuigen, drones en marineschepen reserveren voor de verdediging van Europa. Volgens de Amerikaanse commandant in Europa moeten Europese NAVO-landen en Canada die taken vaker overnemen. De regering van president Trump wil meer militaire capaciteit beschikbaar houden voor andere regio's. NAVO-bondgenoten werken al aan plannen om de verminderde Amerikaanse bijdrage op te vangen. De rechter heeft vandaag een verzoek om rapper Ye een inreisverbod op te leggen afgewezen. Daardoor mag hij in Nederland blijven en kunnen zijn geplande concerten in het Gelredome in Arnhem doorgaan. Het Centraal Joods Overleg had het verbod gevraagd vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitlatingen van de artiest. Volgens de rechter is er onvoldoende grond voor een inreisverbod. Volgens de Europese Commissie staan ruim 1 miljoen banen in de Europese Unie onder druk door wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Hoge energieprijzen en de sterke concurrentie van Amerikaanse en Chinese bedrijven zetten volgens Brussel honderdduizenden banen op het spel. De EU werkt aan maatregelen om de eigen industrie beter te beschermen. Bij de helikoptercrash vanochtend in het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk zijn 3 bemanningsleden van de Britse Royal Navy omgekomen. Het toestel stortte neer in een veld bij Sorton Down in Devon tijdens een trainingsvlucht. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat alle 3 de inzittenden zijn overleden. Dan nog het weer, bewolkt en kans op regen. Later vanavond zijn er meer droge perioden, maar ook vannacht kan het weer gaan regenen. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en een middagtemperatuur van 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Het breekt weer aan, de tijd om op vakantie te gaan. Welkom bij de Smartwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van de goede smaak. De diamant in de berg met grind. En wat hebben wij vandaag? Ja, we hebben vandaag natuurlijk een stad, een straat, een steeg, een streek gedicht voor u. We hebben het over Frank Sinatra en we hebben een Wikipedia-moment met de graaf van Medward. Ja, een belangrijk Wikipedia-moment over de Tjaarda Flats in Drachten. En dat hebben we nog meer. Ja, we hebben nog, nog veel meer, want het zomerseizoen gaat beginnen. Dus wij trappen ook de zalige zes af vandaag. En Guru Gerard lost een probleem op. En Gert die heeft een monument. En wat hebben we nog meer? Oh, het antidepressivum. Ja, ook heel belangrijk. En natuurlijk poëzie en muziek. En we zijn in vakantiesfeer. En we gaan eens eventjes kijken waar we allemaal naartoe zouden kunnen gaan. Ja, of ook niet. Dat is net een beetje hoe je er ook in staat natuurlijk. Maar om te beginnen gaan wij beginnen met een gedicht over Antwerpen. En dat is uit de bundel Stadsbroei van de graaf van Medward. Nou, dan krijg je ook direct al zin om daarheen te gaan, denk ik. Eens even kijken. Grijze lappen regen trekken over de Schelde. Lege kades, nat en zwart. Kades van pek en spiegel. De dokken zijn roestige skeletten. Ver weg loeien schepen. Een klaagzang in de mist. Kasseien glimmen van tranen. Elke druppel slaat een gat in mijn zinnen. Het steen druipt van ellende. Oude stenen, oude pijn, guur, koud, onverbiddelijk. Het leven is een novemberdag. Ik vermeng me tot de rivier mijn naam fluistert, tot Antwerpen mijn tranen drinkt. Antwerpen, wacht.

0: drinks my tears.
1: Ja, dat was een prachtige late night jazz van Zuno. En dat heet Antwerp, the second. En daarvoor hoorden we Eva de Roveren met het prachtige Antwerpen. En ja, deze keer in een uitvoering zoals die door de schrijver van het lied bedoeld is. En daar zong ze ook samen mee. Ene Piet Godard is dat. Ik moet zeggen dat ik de uitvoering die zij live doet met de piano begeleiding eigenlijk

ik iets mooier vind. Maar goed, je moet alles proberen, zeg ik altijd maar. Eens even kijken, we gaan het antidepressivum doen. Ja, dat is een heel goed idee, denk ik. Het is wel wat vroeg, maar ja. Uiteindelijk voor een antidepressivum kan het niet vroeg genoeg zijn. De aanvrager deze week is binnenvallen. Binnenvallen, heeft dat een betekenis, Evert? Ja, ik begrijp wel dat je nu druk bezig bent. Dat je druk bezig bent met de online e-learning cursus Respectvol Radio luisteren. Maar je kan mij misschien even vertellen wat er binnenkomt vallen. Ik hou niet zo van verrassingen. Dat moet je zo langzamerhand toch weten. Wie komt er zo meteen binnenvallen? Wat komt er straks binnenvallen? Ja. Oh, het is een naam. Binnen. Hij heet Binnen. Binnen. Oh, binnenvallen. Binnenvallen uit Dokkum. Ja, nee, maar dan weet ik het ook wel. Nou, Binnenvallen die zegt, als ik verbannen zou moeten worden naar Driesem. Wat ik natuurlijk niet hoop. Hoewel Dokkum ook niet echt blijmakend is. Maar dan zou ik van één muziekje dat ik dan mag meenemen naar Driesem wel heel blij worden van een nummer van Ellen ten Damme. Uit haar prachtige concert Paris. En het nummer Vrije Morte. Want daar word ik denk ik heel blij van in Driesem. Nou, Binnen. We gaan daar even naar luisteren. Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Binnen. Hij is binnen. Komt hij aan.

Ja, applaus voor Ellen ten Damme en applaus voor Binnen en applaus voor Driesem. Want ja, die staan buiten in de regen een regendans uit te voeren van blijdschap. We gaan een gedicht doen uit mijn bundel Schemer in Afrika. Sahara. Dwars door de woestijn getrokken, in witte gewaden gehuld, gezeten op dromedarissen. Nou, dat zijn kamelen met een bult. Nou, dat doe ik eigenlijk niet helemaal goed. In witte gewaden gehuld, gezeten op dromedarissen. Dat zijn kamelen met één bult. Zand en rotsen overal, de brandende zon, die dan nog die warme wind, als ik nou iets drinken kon. Ja, een oase doemt op en verdwijnt dan weer. Een Fata Morgana, zo gaat dat keer op keer. De nachten steenkoud, je kloten vriezen uit je broek. Het is een hels klimaat. Ik denk niet dat ik de Sahara nog een keertje boek.

0: Ja. Evert? Ja, wat nou nu even niet? Nu even niet. Hoezo nu even niet? We zijn een radioshow aan het maken, Evert. De diamant in de berg met grind. En dan zeg jij het doodgewoon tegen mij. Nu even niet? Nou. Mag het even? Mooi. Mooi. Wat heeft dit lied in hemelsnaam te maken met de Sahara? Oh, een zandbak. Het heet Zandbak. Ja, dat zat er ook in. Het zat ook in de tekst. De zandbak. Je zandbak staat klaar. Ja. Ja, maar dat heeft toch niks met de Sahara te maken? Houd toch op, Evert. Oh, je had iets beters te doen. Je moest de e-learning cursus voorbereiden. Ja, nou. Goed, nou ja, het was in elk geval een mooi liedje. Het was, dat was Maaike Auwboter. En daarvoor hoorden wij Herman van Veen. Met zand uit de wonderlijke avonturen. Wat geweldig was dat toen. Eens even kijken. Laten we eens kijken wat Gerrit gaat doen vandaag. Ja, weet je, met Gerrit nooit zo precies. Dus ik zou zeggen, Gerrit jongen, kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgoed.

VNOF. En ja, waar is Gerrit vandaag? Gerrit die is vandaag in Hermanus. Ja, Hermanus, dat ligt een beetje aan de zuidkust van Zuid-Afrika in de Kaapregio. En ja, dat is prachtig. En ja, u hoort het, u kan het horen op de achtergrond. Want ja, daar kan je namelijk walvissen zien. Ja, walvissen, je weet wel, dat zijn van die hele grote walvissen zijn dat. Hè? Maar dat is logisch als bieten. Nou, dat is prachtig. En ja, daar kan je dus vanuit Hermanus kan je daar met bootje ook naartoe. Dat je er eigenlijk een beetje tussendoor kan varen. Nou, dat was mij niet gezien. Mij krijg je niet op een boot. Of het moet de pont over het ijs zijn. Dat wil ik dan nog wel proberen. Maar van een afstand is het ook prachtig. En ja, dat is leuk. Ja, neem me niet kwalijk. Ik word er emotioneel van. Dat Hermanus, dat is genoemd naar een Nederlandse leraar die hier aangespoeld is ooit een keer of zoiets. En daar is dat stadje naar genoemd. Nou, dat is hartstikke leuk en aardig. Ja, geen idee wat je ermee moet, maar dat is toch een beetje inside information eigenlijk. Hè? Dat is dan voor de aardigheid. Ja, moet je horen. Ja, het zijn er een boel hoor. Het is echt een boel mensen. Dat is niet zomaar een visie. Dat is een kudde walvissen die daar ligt te zwemmen tussen die... Ja, die boot, jongen. Die vaart daar zo lekker tussendoor. Ja, dat is een indrukwekkend gezicht. Ja, dat kan ik zeker wel zeggen. Het is echt ongelooflijk dat dat allemaal zomaar kan hier. Hè? Dat zomaar in zee drijft. Ja, bij ons drijft er ook van alles in zee. Maar ja, dat... Ja, lijkt vaak ook wel op een walvis. En zijn dan, ja. Nou, je weet het allemaal niet, hè. Dus het is prachtig hier. Oh, moet je nou kijken wat er gebeurt. Die walvissen, die nemen die boot helemaal tussen zich in. En die drukken die... Man, moet je nou kijken. Die drukken die hele boot helemaal in stukken. Die walvissen, jongen. Die hebben genoeg van al die toeristen natuurlijk. Ja, dat snapt een blind paard ook nog wel. Ja, ze drukken die hele boot in. Nou, ja, moet je kijken, zeg. Jongen, maak ik dat mee? Heb ik dat... Ja, jeetje, nou zeg, wat een toestand. Ik ga er snel vandoor. Zo, hoppakee. Ja, straks zeggen ze nog dat ik het gedaan heb. Zo, de mieter.

Halala, Afrika, Johannes Kerkorrel, de grootheid in Zuid-Afrika. En Gerrit zit in Zuid-Afrika opeens. Ja, je weet met Gerrit ook nooit wat er allemaal gebeurt. Nou, dat zal alweer flink op het budget van de omroep gaan drukken, denk ik. Eens even kijken, we blijven in Zuid-Afrika. Een gedicht uit mijn bundel Twee Gezichten. Een poëtische reis door Zuid-Afrika. Kaapstad. In de schaduw van de Tafelberg verscholen in een baai, uitzicht op Robben-eiland. De stad zucht en kraakt, worstelt langs het verleden naar haar toekomst. Waterfront, het walhalla voor mondain vertier, boutiques, bistro's. Kalisha, de hel waar leven geen cadeau is. Golfplaten township. De oude stad, Engels koloniaal, gemoedelijk geklier. Toeristen vergapen aan de kleuren van Bow Cap Hill. De VOC-tuinen, Fort de Goede Hoop, parlement en zwervers. Je moet er leren leven. En als je dat is gelukt, ben je er welkom en thuis.

Hier zijn ze ooit aan land gegaan. De zeelui van de lange vaart. De slaven en de woekeraars, de dominees, de handelaars. De ene met een vrije geest, de ander met een blind geloof. De oceanen stromen samen. Dit is Kaap, de goede hoop. En ik zit hier en ik zoek naar woorden en muziek. Want de bomen hier zijn oud en wijs. Hier. In die tuinen van die compagnie. Daar is wolken op die tafelberg, die duivel speelt zuispel. En die schaduwen van die bomen wandelt stadig door mijn vel. En ik dans in mijn gedachten langs die witte parlement. Met die liefde van mijn leven, wat mij nooit niet het gekend. Want ik reis zonder een doel. En ik leef van wat ik zie. Wanneer ik sterf, begraaf mij hier, begraaf mij hier.

Wat had jij gemak in mijn kop? Wat had jij gemak in mijn hart? Wat had jij gemak met mijn leven? Wat had jij gemak in mijn arm?

0: Ja, Stef Bos met de tuinen van de compagnie. En ja, wat is dat een fantastisch mooi stuk muziek. Ik ben erbij geweest toen hij dat een van de eerste keren in een optreden deed. Voorafgegaan door het nummer Kloofstraat. En ja, wat een prachtig beeld schetst hij van de tuinen en van Kaapstad op deze manier. En daarvoor hoorde nu helemaal niks, want dit was zo'n lang stuk, dat kon wel in zijn eentje. En wat gaan we nu doen? Die gaat ook altijd in zijn eentje, want ja, zo is Goeroe Gerard nu eenmaal. Bovendien wordt hij 3 keer zo duur als er nog iemand mee zou gaan doen met zijn probleem oplossen. Ja, we gaan de contact zoeken met de goeroe in zijn praktijk in de stupa van Hantum. Ja, we zijn wat vroeg. Hebben we de goeroe al aan de telefoon? Ja, hoezo? Bel zelf even. Ja, nou, Evert. Het moet niet gekker worden met die e-learning cursus. Echt, jij moet een e-learning cursus volgen over respectvol radio programmeren. Of hoe jouw functie ook heet. Nou, ik regel het zelf alweer. Even kijken. Heb ik de goeroe? Heb ik goeroe? Ja, ik denk het wel. Nou, even kijken hoor. Ja, daar komt hij. Ja.
1: Goeroe Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Jaap Distel. En Jaap die schreef mij: beste Goeroe Gerard, ik heb u ooit, het was nog in het gulden tijdperk, 10.000 gulden geleend. Maar ik heb nooit 1 cent teruggehad van u. Ik zou dat geld nou graag terug willen krijgen. Best Jaap. Ja, dat was toen heel veel geld, hè, 10.000 gulden. Maar met de inflatie is die 10.000 gulden nu veel minder waard geworden, hè. Dus eigenlijk krijg ik nog geld van jou bij wijze van inflatiecorrectie, hè? Maak het maar gauw over als je niet een paar Bulgaren voor je deur wilt hebben. Heeft u ook een probleem? Stuur deze dan naar Goeroe Gerard. Doei!
2: Het geld heeft groot vermogen. Het maakt de gekken wijs. Het geeft de blinde ogen. Elk voordeel heeft zijn prijs. Geld maakt van lafaards helden. Geeft schurken niet fatsoen. Want overal blijft gelden. Het is om de poen te doen. Wie geld heeft om te dokken, sterft nooit in eenzaamheid. Zo vangen ouwe bokken nog wellicht een jonge meid. Wat rijkaards uitstaan kramen, zo stom als een kalkoen. Men knikt graag ja en amen, het is om een poen te doen. Maar wie er met dukaten slechts karig is bedeeld, die zal merken dat zijn praten een ander gauw verveelt. Wat hij aan wijsheid fluistert, wordt heel niet meegeteld. Er wordt alleen geluisterd, als tevens klinkt het geld. En wie geld heeft mag gebieden, die staat niet dag aan dag in dienst van andere lieden, maar die oefent zelf gezag. En dat streelt de tong en neuzen naar volle smaak en lust, terwijl men naar vrije keuze de mooiste vrouwen kust. Het is om de poen te doen, het is om de poen te doen.
0: Ja, het is om de poen te doen, dat was Wim de Kranen. In een a cappella versie van dit nummer. Ja, de bedoeling was om het nummer met het orkest te draaien, maar die cd kon ik niet snel genoeg vinden. En ja, omdat Evert belangrijkere dingen zit te doen, hè Evert? Ja. Nou, of ik niet je e-learning cursus wil verstoren. Nou. Wat gaan we doen? Ja, we gaan een gedicht doen van de Graaf van Medward. En dat is uit zijn bundel. Een stadsbroei. Ja, dat nodigt uit om op vakantie te gaan. Dat is logisch als bieten, zou Gerrit zeggen. En na dit gedicht is het zwervend, zwevend brelmoment. Dus ga er maar even klaar voor zitten, want er moet even flink meegeschreven worden. Warschau. Mix van brutalistische architectuur en moderne eenzaamheid. Grijs als de Vistula, paleis van cultuur en stenen vinger. Ik loop tussen de jassen, tussen de haastige gezichten. In een muur van medeklinkers. Przeprazam. Ik ben doof voor de betekenis. Ik ben stom in de menigte. Ik ben hier. Ik ben nergens een mens zonder ondertiteling.
3: Some of the poetry of Jacques Brel.

0: Ja, en met Zuno, die nu over Warschau zong op een tekst van de Graaf van Medward. Ja, voor de oplettende meeschrijver onder ons. Die heeft natuurlijk ontdekt dat dat de Engelse vertaling is van dat prachtige gedicht over Warschau. En eens even kijken, wat hoorden we daarvoor? Frans Halsema met het Poolse liedje. En Jacques Brel natuurlijk, dat heeft u lekker mee zitten schrijven. Ja, dat konden wij zien via het universum. En waar gaan we nog meer heen? Nou, dat hoor je zometeen.
1: Wat zeg je, Evert? Ja? De cursus is die afgelopen? Oh, zometeen de tweede sessie. Ja. Oh, voor die drie luisteraars. Die hebben die cursus toch al gedaan? Ja, dat moet nog een keer. Ze snapten het niet, oké.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoonmaker als Noor. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
7: RTV NOF, bij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, er is nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En een KLM-medewerker is ontslagen na het lekken van 1000 liter kerosine op 14 juni vorig jaar. De rechtbank oordeelde dat hij geen ontslagvergoeding krijgt omdat de veiligheid ernstig in gevaar kwam. De lekkage duurde ruim 1,5 minuut en zorgde voor groot brandgevaar door ernstig gebrek aan toezicht. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: We reizen nog altijd door, ook al weet niemand waarvoor. Welkom terug, beste smachters, bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. Ja, en de Fata Morgana van de goede smaak, ook dat nog. Nou, wat gaan wij doen? We hebben straks een stad, straat, steeg, een streekgedicht. En dat is wat aan de late kant. Maar goed, dat hindert niet. En we hebben het even over Frank Sinatra. Daar hoeven we niet zoveel over te vertellen deze week. En we hebben een belangwekkend Wikipedia-moment over de Tjaarda Flats in Drachten. Ja, daar ga dan maar eens even voor zitten. Want dat wordt heel smeuig allemaal. En ja, we gaan beginnen met de zalige zes. En ja, u kent dat van vorige seizoen. In de zomermaanden hebben wij de zalige zes. En wat houdt dat ook alweer in? Nou, dat betekent dat zes nummers het predicaat zalig krijgen. Want dat is dan zo'n geweldig nummer. En elke week mag er één uitgehaald worden. En vervangen worden door een ander nummer met die restrictie dat een eenmaal zalig verklaard nummer niet nog een keer weer er opnieuw in mag. En dat er niet twee nummers van één artiest in de lijst voor mogen komen. En voor de rest, ja, is het aan het universum om dat allemaal te bepalen. En ja, we gaan verder waar we vorig jaar gebleven zijn. En tenminste, dat denk ik. Maar goed, dat maakt me verder ook helemaal geen bal uit. Of dat ook allemaal klopt. Ik bedoel, wie maakt zich daar druk om? Nou, ik in elk geval niet. En deze week openen we dat met in elk geval met een gedicht. En een aansluitend nummer uit die zalige zes over dat gedicht. Ja, of dat volgende week ook nog zo is, dat heb ik geen idee van. Maar dat zoekt de Graaf van Medward en zijn redactie maar lekker uit. Eens even kijken, ik gooi wel de tune er vast even in, dan hebben we die vast gehad. Zo, hup. Daar komt ie, hè?
1: Hier zijn de zalige zes van deze week.
0: Zo. Ja, dat klinkt lekker, hè? Ja, ik zal het er even bij vertellen, voordat iedereen weer gaat te bellen. Maar de prachtige gitaarklanken zijn van de Graaf van Medward. Een gedicht, en dat is ook van de Graaf van Medward. Alle mensen, het is net of ik die hele bundel stadsbroei aan het doen ben vanavond. Ja, die is nog te bestellen. Er zijn er nog twee of drie over. Huh? Hoeveel? 300? Oh. Dat is jammer, want het is een fantastisch mooie bundel. En je krijgt er nog een cd bij ook. Nou, wat willen mensen nog meer? Ja, even bestellen. Gewoon even bestellen via downloadportaal.

fluweel, lucht van lei en gruis, Parijs trilt, tegels als witte tanden, de tocht die naar ijzer smaakt, ritmisch geklepper, lichamen in een kooi van staal. Blikken die de grond zoeken, blikken die sluipen langs heupen, geen woorden, slechts de cadans van de rails. De klim zuigt, draaien, stijgen, draaien, hijgen. De stad laat haar tanden los, ruw en oneffen. De hak die een vonk slaat. Witte koepels in de mist, Sacré-Cœur, het marmeren spook. De geur van pis en terpentijn, toeristen vervagen tot schimmen. Ik sta op de rand van de heuvel, op de rand van de nacht, beneden de zee van licht. Zenuwachtig en ver, boven de stilte van een dakkapel, waar versmolten lichamen achter vitrages dansen. De stad is een kaart van goud. Ik ben de naald die het kompas zoekt. Ik ben een schaduw in een zijstraat. De schim van de bedrogene in de stad die nooit toegeeft.

pad zijn weg doorheen de mulle grond. En onder in het dal, tussen het groene loof der eiken, ligt het kleine dorp verscholen, als in een oud verhaal. Witgekalkte gevels, zoete geuren van jasmijnen, alsof er nooit iets was veranderd.

de fornuizen, het gefluister van de vrouwen of het schreien van een kind. En over de bruine velden trekken traag de brede paarden, langs de flanken van de heuvels plooien in het warme zand. De boeren lijven buigen over de versaarde, alsof de grote meester Brugge ze daar had neergeplant. En hoog over dit al

0: van het land. De stilte van het land.
1: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
2: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.

0: Dankjewel. Dat is Raf, Tim, Karen. Ik ben Eva. Bedankt voor het komen. Bedankt.
1: Ja, dat is Eva de Roveren. En ja, dat zei ze zelf net ook al. Ja, ja. Jongens, het applaus kan wel weg. Ja, dank u wel.
2: Als iedereen zichzelf een beetje gaat zitten afkondigen, dan kunnen wij wel thuis blijven.
1: Ja, dat moeten we een beetje zien te voorkomen, want er gaan dingen veranderen bij de omroep, hè?
2: Ja, precies. Voor je het weet zitten wij ook bij het arbeidsbureau.
1: Precies. Voor je het weet zit hier een of andere laptop ingesteld op AI.
2: Ja, precies. En dan krijgen we 75% van ons laatst verdiende loon bij de omroep.
1: Ja, ik denk dat je daar geld mee moet brengen, meneer de Graaf.
2: Ja,
1: ik zal ondertussen eventjes de zalige zes van deze week afkondigen.
2: Oh, ja.
1: En we hadden vandaag Eva de Roveren, zoals in dat ene liedje. En we hoorden Spilar, ik weet het niet zo precies. Voor Marie-Louise, dat we ook van Herman van Veen kennen natuurlijk, meneer de Graaf.
2: Ja, en van Vermanderen.
1: En van Willem Vermanderen, ja, dat ook. En meneer de Graaf, de intro hè, van hierbij Spilar.
2: Ja.
1: Ik kom er niet uit, maar ik heb het idee dat ik dat ken.
2: Oh.
1: Maar niet hiervan. Wat een ander lied. En, ja,
2: dat is wel bijzonder.
1: En ergens spookt er iets ook rond Herman van Veen in mijn hoofd. Maar ik ga het uitzoeken, denk ik.
2: Ja, dat...
1: Maar niet hiervan. Wat een ander lied. En,
2: ja, dat is wel bijzonder.
1: En ergens spookt er iets...
2: Ik ben niet zo nauw naar de vorm. Al ras bedacht de gemeente een plan dat tot de hemel strekte. Men wilde 3 13 verdiepingen hoge flats aan de oostelijke rand en benaderde daarvoor de Van den Broek en Bakema architecten. Dat het project hier zou slagen was een uitgemaakte zaak. Zij hadden in Rotterdam al soortgelijke lelijke dingen gebouwd, dus het zou geweldig worden voor mensen zonder smaak. De flats werden vernoemd naar de Tjarda-staten. Die stond helemaal niet in Drachten, maar in Runsemageest. Maar goed, wie heeft dat nou in de gaten? De bedoeling was dat er jonge stellen gingen wonen. Het was dan ook een kindvriendelijke wijk, dus ideaal voor hun dochters en zonen. Maar hoe goed het plan ook was, het liep allemaal anders in de praktijk. Er kwamen geen jonge gezinnen, maar alleen ouderen. En in de speeltuin trof je dan ook geen kind, maar een of ander oud lijk. Bij de toegangsweg werd het monument voor toekomstig geluk onthuld. Het was gemaakt door kolen en drukt het vooruitgangsgeloof uit. Ja, in de

sector wordt heel wat onzin bij elkaar geluld. Het kunstwerk was eigenlijk een soort raket naar de maan. Eén keer per maand veranderde de kleur en verscheen er een getal. Dan won dat huisnummer en kwam de gelukkige in de krant met zijn prijsje te staan. Maar ook dat bracht het jaar daarvoor geen zegen. Toch komen er nog steeds mensen van heinde en ver om vanaf een van die hoge flats zelfmoord te plegen.

0: Ja, dit is toch goed gevonden, meneer de Graaf. Wat, vind, ja, wat zegt dat, u daarvan?
1: Ja, Evert, knap gedaan. Zo
0: ja, dat heb ik zelf gedaan.
1: Ja, dat wist ik wel, maar ja. Dat ik dan Evert ook niet helemaal afvangen.
0: Nee, dat snap ik ook wel, maar dat is niet zo erg.
1: Nee.
0: En het is wel zo dat het wel te mooi is om helemaal te luisteren, meneer de Graaf.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Zo, dat hebben we ook weer gehad. Hè? Ja, dat zijn wel fijne flats daar.
1: Ja, zeker. Daar kan menig persoon nog zijn voordeel
0: Ja, het is wel jammer, want je kan toch... de activiteiten kan je echt zien als het donker is, hè? Dat is jammer.
1: Ja, daar zijn ze weer net niet goed van licht voor. Dan,
0: Nee, dus dan zie je dat niet. Maar goed, dat is niet anders. Nou, meneer de Graaf, is de notaris, is hij kwaad vertrokken? Of,
1: Nee, ik heb hem bereid gevonden om de Wikipedia-pagina wereldkundig te maken. Ach. Waar ik dan een maand, drie, vier de tijd neem.
0: Ja, je weet niet, je hebt geen idee.
1: Dat weet je nooit in de smachtwacht.
0: Nee.
1: Maar dat is de Wikipedia-pagina, en dat zal je ongetwijfeld bevangen, over het skidorp.
0: Ha. Nou. Welk skidorp?
1: Ja, in het algemeen.
0: Oh, in een skidorp in het algemeen.
1: De pagina die richt zich opeens op de generaties en types. En die komen dan voornamelijk in Frankrijk voor, als ik dat zo zie.
0: Ja, ja.
1: Je hebt zeg maar vier generaties skidorpen.
0: Nee, toch? Nou, ja, ja, dat is maar goed dat ik daar vier maanden de tijd voor heb. Want ik moet me natuurlijk wel even inskiën.
1: Ja, precies. Ja. We moeten van de zomer naar zo'n skidorp.
0: Ja, dat zal niet meevallen in Europa, nee. Denk ik. Dus misschien moet ik wel verder weg. Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Ja, dat is een buitengewoon belangwekkend onderwerp, meneer de Graaf.
1: Zeker.
0: Ja, dat moeten wij toch toegeven. Dat je, en bovendien is dat precies het kolfje naar mijn hand natuurlijk. Ik ben een zeer bedreven skier.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hoezo is het Evert nou te lachen dan? Ga met je cursus bezig, kom op. Nou, meneer de Graaf, de tijd tikt in mijn nadeel, maar goed. Die tikt altijd.
1: Ja, eigenlijk in ieders nadeel.
0: Tijd tikt in ieders nadeel, dus wat dat betreft heb ik niks te klagen. Meneer de Graaf, Frank Sinatra, ik ga het even kort over Frank Sinatra hebben. Die ging ook, eigenlijk ging Frank Sinatra nooit op vakantie.
1: Oh.
0: Hij kwam over de hele wereld. Hij heeft overal wel gezongen en optredens gedaan. Maar Sinatra was geen vakantieganger. Dus als hij in, noem het wat. We gaan het vandaag over Parijs hebben. Als hij in Parijs was, dan ging hij naar het stadion of de concertzaal waar hij moest spelen. En dat deed hij dan en daarna ging hij weer weg. Van de stad zelf heeft hij nooit wat gezien. Of hij ging niet de toerist uithangen. Zoals een boel andere toeristen of de artiesten wel doen. En Sinatra deed dat niet. Die vond dat maar niks. En van Parijs heeft hij waarschijnlijk ook niet veel gezien. De enige stad waar hij vaak wat langer verbleef, dat was Londen. Daar was hij wel gek op. En Londen was trouwens ook wel gek op Sinatra. En had daar een eigen appartement in de stad. En bovendien woonde Eva Gardner daar tot haar overlijden in Londen. En als hij in Londen moest optreden, dan bezocht hij haar ook altijd voor old time's sake, zullen we maar zeggen. En dan zullen ze het vast ontzettend gezellig in de slaapkamer gehad hebben ook. En de Sinatra-familie dat een grappige opmerking vindt, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat zullen we dan binnenkort wel weer horen.
0: Ja, dat merken we dan vanzelf wel als we weer lelijke berichten op Insta krijgen. Maar goed. Ik heb twee nummers van Sinatra over Parijs.
1: Ha.
0: Ja, hoe ingewikkeld kan het zijn?
1: Ja.
0: Eentje heet Azure Tea. En dat betekent zoiets als de blues. eigenlijk zoiets, weet ik veel. En daarna van Cole Porter het I Love Paris. Nou, wat vindt u daarvan?
1: Ha, geweldig.
0: Nou, dan gaan we daar even naar luisteren.
1: Ja.
0: SRT, dat is uit 1951, 52, zoiets. Dus dan heb je even een idee, hè? Komt-ie. Hey, is dat leuk of niet?
1: Nou, vrolijke muziekje.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, dan gaat-ie, hè.

0: Ja, twee keer Frank Sinatra. En alle twee keer over Parijs. En ja, op vakantie dan, dan wil je ook wel eens uit eten. Ja, en, waar moet je dan in hemelsnaam naartoe? Dat is altijd de grote vraag. En daarom hebben wij onze culinair recensent Onno Seelarend. Die bekijkt waar u goed eten kan. En ja, dat doet hij hier in de regio. Voor het geval je hier in de regio met vakantie wil, toch Evert? Oh, jij hoeft alleen maar als ze bananen hebben. Nou, oké. Okay.
1: Onno Seelaar, onze culinaire recensent, is weer in een of andere tent.
2: Ja, ik zit hier bij de Halve Maan in Dokkum. En dat is een restaurantje met heel veel bier. Nou vind ik bier niet te zuipen, maar goed, er zullen ook wel andere dingen hebben, neem ik aan. Maar het staat hier bekend om de Bourgondische gerechten uit de Westerse keuken. Ja, dat snap ik ook nog wel natuurlijk, dat die Bourgondische gerechten uit de Westerse keuken komen en niet uit de Aziatische keuken. Ik denk zeker dat ik een lijpe ben of zo. Maar goed, je hebt hier op het menu heb je een mosterdsoepje en ook nog een soep van de week. Ja, de keuze is reuze en dan moet je dus maar hopen dat de soep van de week niet ook een mosterdsoep is. Dan heb je nog een springrol met één garnaal. Ja, ze pakken hier wel uit. Moet je dan zoeken in de kool die er ook nog bij zit. Nou, bij de hoofdgerechtjes dan maar kijken. Een biefstuk. Is je biefstuk? Hoe verzin ik het? Nou ja. Dan heb je... Ja, hier is weer een creatieveling aan de gang geweest. De burger Halve Maan. Ja, verzin het maar. Maar ja, het is natuurlijk gewoon zo'n dingetje wat je ook bij de McDonald's krijgt. Alleen heb je daar betere saus. Ja, hier is ook nog een woordkunstenaar in de weer geweest bij de toetjes. Daar komt hij, hou je vast. Het is om te gieren. Chocolicious. Ja, verzin het maar. Maar het blijft natuurlijk gewoon chocolade van erbarmelijke kwaliteit. Nou, dan hebben we nog een fruitcoupé. En die wordt met de trein geserveerd. Ik zou inmiddels wel wat te drinken willen eigenlijk. Ja, hartstikke droge keel hier krijg ik hier van die lucht hier. Hij draait nog achter die bar. Ik wil wel wat drinken. Je collega komt zo bij me. Wat heb ik daar nou aan? Ik vraag jou toch, mafketel. Nou, ik bestel wel bij een collega van je in een ander restaurant. Haha, hoe vind je die? Ze kunnen het restaurant beter dan jou noemen. De Halve Sol. Nou, tabé, gabber. En de groeten aan je collega.

Ja, Frank Sinatra, Moonlight in Vermont. En ja, dat is prachtig. En, ja, misschien krijgen we straks nog wel een nummer van Sinatra. Nou, dat zou best eens kunnen, maar dan moet ik heel snel zijn. Stadstraat tegenstreek gedicht. De aanvrager is Jos een ander. Heeft Jos een ander? Evert, heeft Jos een ander? Hoor ik dat nou goed? Nou, klap dat even op Instagram. Nou, Jos heeft een ander. José. Heet ze José? Oh, de aanvrager. José Enander. Oh, die zegt dat dan. Die wil graag een gedicht over Rio. Rio de Janeiro. En de Grave Metwart is daar natuurlijk naartoe gegaan op zijn Solex. En heeft de volgende poëtische woorden aan het papier toevertrouwd. Rio, open riool. Een trap die nergens eindigt. Mozaïek van golven op de stoep. Bronzen lichamen bonzen. Zand tussen de tanden van de elite. Een kind rent op blote voeten in de weerspiegeling van een Porsche. Christus spreidt zijn armen, een betonnen zegening. Zijn hart is van steen, zijn ogen van krijt. Onder zijn voeten danst waanzin de samba als een verdovingsmiddel. De trommel slaat het ritme van een hartaanval. De zon zingt als een brandende munt in de zee. Lichtjes aan de kust, een snoer van nep diamanten. Rio slaapt met één oog open, ademt door een rietje adrenaline. Ja, en het wordt toch Frank Sinatra niet. Haha.

En met de klanken van de Brazilian Affair van Harry Saxioni komen we aan het einde van deze reizende smachtwacht. Volgende week dan is de Graaf van Medward hier weer en zal u weer laten genieten van al zijn smachten en een nieuwe toevoeging aan de zalige zes. En als je straks een man met hoed en zwarte jas en een koffer naar het station ziet lopen, dan gaat hij vast op vakantie. Of wil hij heel snel weg uit de Westerheen. Tot de volgende keer en smacht zacht.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Alve Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen hun uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. Het Oekraïense leger heroverde voor de tweede maand meer terrein dan verloren. Volgens denktank ISW verliest Rusland meer dan het veroverd. Het initiatief kantelt aan het front. Vorige maand verloor Rusland 281 vierkante kilometer. Jaren hadden de Russen het momentum, nu houden beide zijden elkaar stevig in balans. Meerdere gemeenten weigeren nieuwe aanvragen voor thuisonderwijs vanwege levensovertuiging. Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen volgen een recent oordeel van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie gaat ouders strafrechtelijk vervolgen die kinderen thuis blijven houden. Het ministerie, gemeente en het OM voeren gesprek over de toekomst van deze kinderen. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist eraan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Ongeveer 50.000 VMBO-eindexamenleerlingen ontvangen een uitslag een dag later door een technische storing. De resultaten werden voor 10 juni verwacht, maar verschuiven naar 11 juni. Het college voor toetsen en examens kan de N-term niet op tijd delen. Deze normering bepaalt hoeveel antwoorden nodig zijn voor een voldoende. Duizenden Nederlanders verloren hun vakantie door acute vlootproblemen bij Transavia. Hoewel het is opgelost, heerst nog veel boosheid en onduidelijkheid onder de passagiers. De klantenservice kon geen acceptabel alternatief bieden voor hun geplande trips. Transavia ondervindt aanzienlijke financiële gevolgen door hotelkosten, treinvervoer en andere onvoorziene uitgaven. En dan het weer. Vanavond blijft het bewolkt en er trekt een regengebied over het land. In het oosten neemt de wind wat af in kracht en draait naar het zuiden. In het westen wakkert de wind juist weer aan tot vrij krachtig met kans op windvlagen. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brandsorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het OM eist celstraffen tegen twee studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U. krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide de illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.